disco. It ain't no country club either.

0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot. Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
7: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
6: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagde er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien. Frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.
4: Music matters.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. I told you I loved you. In samenwerking met Sabam.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
10: Profil.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
13: joehoe!
12: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Willy.
15: Music matters.

0: was zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Wiener Berger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
11: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
10: Sorry, kan dat wat korter?
11: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
10: Nee, korter.
11: Koop lokaal. Voilà.
12: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Mbuild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
5: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
7: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
5: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
8: Finland is de grote favoriet bij de boekmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd. Daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
5: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
9: Merci, Chris.
0: Music Matters.
9: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: Jan.

Soms heb ik het een beetje gehad met dit liedje. Soms herontdek je het weer. Ik weet niet goed in welke fase ik op dit moment zit. Don't You Forget About Me van Simple Minds. Ah ja, dat is trouwens een van de weinige liedjes die ze niet zelf hebben geschreven. Deze werd geschreven door Keith Forsey en Steve Skiff. Speciaal voor de film The Breakfast Club in 1985. Ze vroegen dan aan Brian Ferry van Roxy Music om het te zingen. Die zag het niet zitten. Ze vroegen dan aan The Simple Minds. Die zag het ook niet zitten. Maar ja, de regisseur kon hen dan uiteindelijk wel overtuigen. Dus ze zijn gewoon gevraagd om dit in te zingen voor de film The Breakfast Club. Om eerlijk te zijn, ik wist dat niet. Nee. 7 minuten over 7. Goedemorgen. Life is hard and so am I. Zometeen Eels.

eerste woorden van dit liedje zijn mijn levensmotto. Life is hard and so am I. Dat is niet waar hoor, dat is cynisch. Ik ben een softie hoor. 12 minuten over 7, goedemorgen. Het is een Bridge Day vandaag. Hè? Klinkt cooler dan Brugdag, Bridge Day. Mijn nummer 15 zijn we. En 25 jaar geleden, dat is 2001, ik ben toch juist hè. Ja, 25 jaar geleden kwam dat groene album uit van Weezer. Het was de derde plaat van Weezer. En ook de derde plaat had gewoon de naam Weezer. Maar de kleur was groen. Hoe weet ik dat wel? Ik heb de plaat gewoon hier vast. Toevallig lag die op de redactie hier. De vinylplaat. Dat is heel cool. Ik heb ze vast. En dat werd dan gewoon ook de Green Album genoemd. De Weezer-plaat met daarop onder andere Island in the Sun en Hashpipe. Trouwens, geproduceerd door Rick Ocasek. Rick Ocasek, de zanger van de Cars van dat liedje Drive, weet je wel? Really? Music that matters. Vandaag dus 25 jaar geleden uitgebracht. De Green Album van Weezer. Met uiteraard deze Hashpipe.

Ik dacht altijd dat seizoen is hier since you've been late. Ik bedoel, zoals de daad. Maar ik denk toch niet dat ze dat zingt, dat iets anders is. Nee? Everything but a Girl en Missing 20 minuten over 7. Florence and the Machine schreef dit liedje samen met gitarist Mark Bowen van Idols. En ook met Aaron Dessner van The National. En ook met James Ford. Everybody

Message in a Bottle van de Police uit 1979. En 20 jaar later, in 1999, kocht ik de plaat The Burning Red van Machine Head. Ik zette die plaat op. Het zevende liedje was Exhale the Vile. En dan kwam het achtste liedje. En dat was een cover, jawel, een cover van Message in a Bottle. Deze dus door Machine Head, 20 jaar na de originele versie van The Police. Beck heeft nieuwe muziek. Dit is nog eens echt een old school ballad. Ik vind het wel mooi. Doet me een beetje denken aan Every Rose Has Its Thorn van Poison. Wat ik gisteren draaide, niet? Geniet ervan. Beck and Ride Lonesome.

ben blij. Ik vind het wel mooi. Het is nog eens echt een ballad, echt oldschool. Back and Right Lonesome. 1:08. Goedemorgen. Hoor wie klopt daar, kinderen? Het is gewoon Fever van de Black Keys. Ah ja, even kijken wie het allemaal had gestuurd. Goedemorgen. Erika stuurde dat deze ochtend al om 6:30. Kurt stuurde, joehoe, Zornik om 6:45. Inderdaad, ik heb het ook op de redactie heel luid gezet. Ik vond het ook wel fijn zo, Zornik om 6:15. Anne stuurt goedemorgen met een zonnetje, het is te hopen. Michiel stuurt Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Michiel. En Christophe stuurt goedemorgen. Straks de start van Klamotrock, het gezelligste festival van de Kempen. Met onder andere Triggerfinger. Allee, veel succes daar, Christophe.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
6: Met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude

even. Ja. Ik vind dat de laatste erbij moet gewoon het respect voor Alex. Hij heeft er zoveel werk in gestoken. Oké, in Sint-Niklaas gaan ze trouwens afscheid nemen van Raymond en van Gijke. Dat zal begin september zijn op het festival in Sint-Niklaas. Laatste optreden dus met Raymond erbij en ook met Gijke erbij. Hoe vervang ik Mad About You? Vanaf maandag, dat is dus nu maandag, de 18e om 10 uur, beginnen we 2 weken lang met de Willy Album 500. Jouw favoriete albums aller tijden. Jij hebt erop gestemd. Tot gisteren kon dat. En wat leuk is, we doen het niet half werk hier bij Willy. We draaien van elk album in de lijst 2 nummers direct na elkaar. Dat is wel uniek natuurlijk. Dus telkens 2 nummers van een album vanaf maandag 2 weken lang. En ook heel cool is, er is een prijs. Namelijk, je kan je eigen gewicht in vinyl winnen. En ben je benieuwd hoeveel vinyl dat voor jou zou opbrengen? Wel, op onze website staat een vinylteller. Hoeveel platen weeg jij? Geef daar je gewicht in en ontdek hoeveel LP's er in je zitten. Leuk dingetje van onze Willy Album 500. Dus vanaf maandag de 18e. Dat is dus aanstaande maandag, hè? Willy. En misschien zet jij deze plaat er wel in. Een plaat die vandaag uitkwam in 1986. Raising Hell van Run DMC. Met daarop uiteraard deze song. Samen met Aerosmith. Het geweldige Walk This Way. Geproduceerd trouwens door Rick Rubin en Russell Simmons. Goedemorgen.

My business is good. Admiral Freebie, Tom van Laren zijn een business die heette vroeger BVBA. Admiral Freebie heeft dan veranderd naar BV Noorderlaan. Ja, gewoon ter info. En trouwens, zijn volledige naam is Van Laren Tom Luc Suzanne. Gewoon, vind ik wel interessant om te weten. 10 minuten voor 8, goedemorgen. Van het ene Belgische werk naar het andere. Dit is Absent Minded met Papi.

Papillon, absent minded. Berichtje van luisteraar Filip in de app van Willy, want in een andere app zou een beetje raar zijn. Hij stuurt thermos. Volgens mij zijn ze niet goed aan het luisteren. Ik klink volgens mij niet zoals Thomas en zeker niet als Sien. Dat bedoel ik niet slecht, maar ik bedoel qua geslacht, hè, verdoofd. Is dat toch een beetje anders, denk ik. Maar wat, we doen niet van thermos, maar wel van Jan met de pet. Ergens rond 9:15. Dus ja, binnen een klein uurtje. Oh.

0: Matters.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
3: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mocht zijn hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
2: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbuild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
2: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
5: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus te rekenen. Mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
2: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.
6: Merci, kus. Vivi, Music Matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
1: Jan van

was begin jaren 90 in de studio in Berlijn. Die van U2 waren deze Mysterious Ways aan het opnemen. En ze waren een beetje gewoon aan het slabarten. Aan het slabarten dus. Een beetje aan het prutsen en zo. En plotseling kwamen ze op het idee van de song One. En ze zeiden, kom, we gaan die snel opnemen. Die One. Hebben ze dus opgenomen tijdens eigenlijk het opnemen van deze Mysterious Ways. Vind ik altijd wel interessant om te weten. 7:08. Goedemorgen allemaal. Bridge Day vandaag. Hè. Ook voor Thomas en Sien. Ook voor Roos. Ook voor Wim. Vandaag. Mei nummer 15. Het is hun allemaal gegund uiteraard. Het is vandaag ook de geboortedag van een bassist. Van Gary Thayne. Werd vandaag geboren in 1948 in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Maar hij is niet zo lang volgehouden. Hij had de handleiding van zijn heroïne niet zo goed gelezen en een beetje te veel ingenomen. Op zijn 27e is hij gestorven in Londen. Willy. Gary Thayne, dus maar 27 jaar geworden. Vandaag geboren in 1948. Hij was bassist van welke band? Wel, u hoort het al in de achtergrond. Bassist van deze Uriah Heep. Dit is Easy Living.

Last Dinner Party en Thinner. Die van de Crooks waren ooit een plaat aan het opnemen en ze hadden geen inspiratie voor de titel van die plaat. En ze dachten van, ja, waar zijn we dat hier aan het opnemen? Het was in de studio van Ray Davies van de Kings. En die studio had een naam, namelijk Konk. En dan dachten ze van, dat is nog wel leuk. En dan gebruikten ze dus Konk als titel voor de plaat. Dus van de studio van Ray Davies van de Kings. Daaruit deze. Always where I need to be.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
11: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
12: Laat het los, laat het gaan.
11: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Zorgeloos zomeren met Keukens Daabdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude

zit gitaar in uiteraard en drummen van die toestanden. Maar ook Glockenspiel in deze Holding On van The War on Drugs uit de plaat A Deeper Understanding. Misschien in jullie album 500 vanaf maandag te horen. De plaat die er zeker gaat instaan, volgens mij denk ik toch, is Much Against Everyone's Advice van Soulwax. Daaruit nu deze Saturday.

was wel een liedje aan het zoeken voor dit programma vandaag. En ik dacht, dit gaan ze leuk vinden. En het klopt ook wel. Martien stuurt een geweldig nummer. En Chris uit Leuven die stuurde, dit is een nummer dat ik me niet kan herinneren ooit op de radio te hebben gehoord. Tof. Allee, graag gedaan, Chris. Ik heb ook altijd dan soms een flauw, al dan niet flauwe uitvlucht om het liedje te draaien. Wel, bij dit hoort er een klein uitvluchtje. 2 jaar geleden werd er in Athens, Georgia, een nieuwe professioneel hockeyteam opgericht. En wie zijn er ook van Athens, Georgia? Wel, de B-52's. En ze zochten een naam voor dat hockeyteam. En ze dachten, ja, ter ere van de B-52's gaan we de Rock Lobsters nemen als naam voor het hockeyteam. Voilà. Dat was voor mij ook een goede reden om dat liedje nog eens boven te halen. 1 minuut over 8:30 met de Haunted Youth.

Haunted Youth en het geweldige Murder Me. Ken je John Massis nog? John Massis, die Vlaamse krachtpasser. Die man die zo met zijn tanden, met zijn gebit, zo echte auto's optilde, treinen voortrok. Heeft zelfs eens een helikopter tegengehouden met zijn tanden. Het stond meermaals in het Guinness Record Book. Wel, die Massis, John Massis, die was gebruikt als titel voor de plaat van Noordkaap. En hij mocht ook op de hoes staan. De plaat met deze song erop.

0: naar John Massies, stond ook op de hoes met zijn foto. Ah ja, en Benny stuurt, John Massies ging van elke Gentenaar een miljonair maken met Disneyland naar Gent te brengen, nog voor er van Disneyland Parijs sprake was. Stuurt, kijk, ook een beetje, hè. Voilà, merci. Als jullie weetjes gaan doorsturen, echt altijd leuk. Christophe stuurt, John Massies heeft ook ooit een single opgenomen, met name Mijn naam is John Massies, de krachtpatser. Moet je eens opzoeken. Misschien is het moeite om te draaien, wie weet. Allee, merci voor de tips. Pretentious Moi van Noordkaap. Jullie worden ook een klein beetje ongeduldig voor een pet. Allee, zometeen ga ik een pet weggeven.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Music.

Let op, er komt vuurwerk aan. Het einde. Voilà, zo gaat dat bij Green Day en bij een concert. Constant pyro en vuurwerk, echt wel cool. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Tijd om een pet weg te geven. Niet van de Belsteelse trappers, maar van Willy. Want dat zou anders raar zijn natuurlijk. Willy pet, nu. Je stuurt Jan met de pet of iets wat erop lijkt. Whatever, laat me komen. In de app. Wacht even, we zijn 15 mei. Dat is 15 plus 5 is 20. Dan het jaar 26 erbij. Dus 6 plus 0 is... 46, ja. De 46ste die wint.

goed, hè? Ik vind het wel goed. Het is Belgisch. Danny Blue en Tears. Ja, de pet. Dankjewel voor de fijne reacties. Werner stuurt pluk van de pettenflat. Geert die stuurt Jan met de bronzen pet. Derde in de quiz. Ja, ja. En vorige week meegedaan met een aantal vrienden in een muziekquiz in Puivelde. En we waren derdes. Cool, hè? Tegen allemaal van die pro-ploegen. Ah ja, sorry. Jan stuurt jakken met de klakken. Groeten Jan de dakwerker. Steven stuurt geef maar. Ook allemaal meegeteld. Lieve stuurt stuur maar iets. Ook allemaal meegeteld. Maar ik ging voor de 46e, maar echt, Peter Heeselmans was echt de 46e proficiat.

Screaming Trees and Nearly Lost You. De drummer op deze song was Barrett Martin. Werkte ook nog met Stone Temple Pilots en met R.E.M. Maar vanaf 2000, het jaar 2000, is hij iets helemaal anders gaan doen. Hij werd priester. Hij werd zen-priester, de drummer dus. Oké, gewoon ter info. Bijna 9 uur, komt nieuws eraan. Maar eerst nog een geweldige song uit een geweldige plaat. Geef toe, Parachute van Coldplay in 2000 was toch echt een superplaat. Met daarop deze Shiver.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang die lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journaliste Fleur Mees.
6: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseerden workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
5: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelst gaat via een knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals huur, leningen of energiefacturen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
7: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
5: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laten Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich ook aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit moment de kosten nog aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. België is als 4e aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag. Net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Journalist Wim de Hanschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
8: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
5: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al voor veel ophef. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
0: Music matters.

Killers When You Were Young. Goedemorgen, 7 minuten over 9. Thomas en Sien die teken de bridge vandaag op Bridge Day. Het is een meer dan gegund, uiteraard. Maandag zijn zij er wel terug om 7 uur. Dit zijn de Strokes Going Shopping.

Ik ging nu metal Molly draaien met Orange, omdat zij vanavond optreden in Café Café in Hasselt. Maar ik lees net dat het optreden niet doorgaat wegens ziekte. Het is wel verplaatst naar 28 mei, dus geen metal Molly vanavond in Café Café. Maar zo recalcitrant ben ik wel natuurlijk. Ik draai het sowieso, ja. Het zou raar zijn om niet te draaien. Metal Molly en Orange.

0: als je de kans hebt, moet je dit liedje zeker eens beluisteren met een heel dure koptelefoon. De geluiden die je allemaal hoort zijn echt geweldig. Er zit echt superveel productie achter deze shout van Tears for Fears. Gelukkig heb ik een gratis dure koptelefoon hier bij DPG. Dus ik kan er echt zelf volle bak van genieten uit die geweldige platen Songs from the Big Chair. De shout van Tears for Fears. Zometeen Muse.
1: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steen, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
5: Nee, Marieke wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
12: Koop lokaal. Voilà.
11: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Begin jaren 70 ging het niet zo goed met Fleetwood Mac. Oprichter Peter Green die was vertrokken en ze zochten zo'n beetje naar de juiste samenstelling, de juiste muziek. Tot 74, toen kwamen er twee mensen bij, namelijk Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. En ze hadden een nieuwe vibe gevonden. Gingen een beetje meer poppy muziek maken. En dat resulteerde in een optreden in El Paso, Texas op 15 mei 1975. En toen is het allemaal terug begonnen voor hen.

vanaf maandag hier bij Willy om 10 uur de Willy Album 502 weken lang. En telkens twee nummers van het album na elkaar gaan we draaien. Dat is echt super cool eigenlijk. Er is ook een wedstrijd bij, namelijk maak kans op je gewicht in vinyl. Spelen we ook vanaf maandag, dus tijdens die album 500. En ik ga dit uur eindigen met een suggestie door jullie voorgesteld, hopelijk. Namelijk de vraag, welk album zouden jullie als eerste willen als jullie die wedstrijd zouden winnen? Stuur maar even door en eventueel welke track je zou willen horen. En dan draai je dat straks iets voor 10 uur. Welk album zou jij willen winnen uit die album 500 of uit je eigen smaak? Stuur maar door via de Willy-app. Yeah. Willy.

jij zou winnen bij de wedstrijd Maak kans op je gewicht in vinyl volgende week. Welke plaats zou jij dan kiezen? Stuur maar even door en dan draai je daar misschien check out zometeen om iets voor 10 uur zal dat zijn. House of Pain en Jump Around. Trouwens, heb je op onze website al gezien die vinylteller? Dat is echt super cool. Hoeveel platen weeg jij? Geef je gewicht in en ontdek hoeveel LP's er in jou zitten. Maar leuke tool, leuk om te doen op de website, onze vinylteller. Jouw gewicht in vinyl.

0: In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Ons venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
12: Knaldi!
13: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
14: Check, check, check. Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging 25%.

heb gekozen, jawel. Jullie hebben een aantal suggesties doorgestuurd en ik weet al wat gaat draaien, zometeen. Maar eerst nog, deze Gorky wacht niet te lang. Ik sta hier trouwens bij DPG Media op de gang. In Vilvoorde zag ik net een meneer voorbij passeren en had iets raar op zijn neus staan. Ik ga eens vragen naar Luc de Vos wat dat was.

Nu maandag begint de Willy album 500 voor 2 weken lang. We vroegen deze week altijd aan jullie om een plaat te kiezen als einde voor deze ochtendshow. Een plaat uit die album 500 of toch van een album dat jullie zouden willen daarin stemmen. Vandaag heb ik gekozen voor de keuze van Bart Snijers uit Pelt. Hij stuurde, ik zou gaan voor Whatever and Ever Amen van Ben Folds 5. En dat vond ik een goede keuze. Daaruit dit geweldige Brick. Voilà, Thomas en Sien zijn er maandag terug vanaf 7 uur. Fijn weekend alvast. Tot de volgende, yo.

0: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
3: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan de stijging van de olieprijs.
2: En gezien de politieke spanningen worden er ook niet meteen rentedalingen verwacht. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad, die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade nog op tot 70.000 euro. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook begin volgende week wordt het wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Lekker amazing moment om iets over 10 op een vrijdagochtend, of je nu vrij bent of niet. Wonderwall van Oasis, dat doet altijd deugd. En ik ben eens gaan kijken in de lijst van vorig jaar van de Willy Album 500. Neil Young stond daar met 3 platen in. En Rust Never Sleeps, het nummer waar deze Hey Hey My My Into the Black op staat, dat landde toen op 203. Als jij denkt, dat moet hoger, er is 1 adres. De app of the site. Ah ja, trouwens, de finale van de Willy Album 500 op vrijdag 29 mei, die kun je live volgen vanuit de Music Mania in Gent.

0: Vaya van Deus. Er komen eigenlijk best veel vragen binnen in de Willy-app van Annelies, hoe kunnen we nu eigenlijk ons gewicht in vinyl winnen tijdens die album 500? Ik zal het zo meteen uitleggen.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

gitaartje op het einde. Dat maakt het helemaal af. Je hoorde de Jayhawks en Blue. Hoe je nu eigenlijk precies je gewicht in vinyl kunt winnen volgende week, de komende twee weken, tijdens die album 500. Ik heb het even gedubbelcheckt. Ik mag daar nog niks over zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, zorg dat je maandag vanaf 10 uur zeker luistert.

Mac, dat staat natuurlijk op Rumors. En Rumors stond vorig jaar op plaats 4 in de Willy Album 500. Als je dat dit jaar nog anders zou willen zien, dan moet je naar de Willy App of naar de site om te gaan stemmen. Ik heb nog één plekje in mijn playlist voor een pleidooi voor een plaat. Jij kunt nog één album naar voren schuiven waarvan je zegt: Annelies en alle andere Willys, stem hier ook op alsjeblieft. Het verdient een plek in die lijst. Als je je geroepen voelt, dan lees ik dat graag in onze app.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
1: Willy. Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Classics. Annelies Orie.

0: van Case Choice uit het fantastische album Cocoon Crash. Of ik daar zelf op gestemd heb, nog niet. Maar ik moet dan ook nog stemmen. Ik ga dat vanmiddag om 1 uur doen. Dat is nog ruim voor de deadline. Komt in orde, komt in orde. Maar de vraag is nu, wie oh wie mag het laatste pleidooi doen voor een plaat?
1: De Willy Album 500.
0: Een hele goede morgen, Pascal. Waar bel ik jou ergens?
2: Goedemorgen, Annelies. Ik zit momenteel op de trein richting Antwerpen. Ah. Ik ga met collega's daar een dagje Antwerpen van maken.
0: Maar zo zalig, kei tof. Zeg, en ondertussen naar Willy aan het luisteren op de trein, want je had wel de tijd gevonden om toch nog een album naar voren te schuiven waarvan je zegt van ja, daar moet iedereen op stemmen. Jullie mogen het absoluut niet vergeten. Welk is dat?
2: Ik heb voor Leveling the Land van The Levelers gekozen.
0: Goeie plaat. Wat heb jij daarmee?
2: Het is vooral in die tijd, toen voetbal ben ik nog. En om mij op te peppen, voordat ik ging voetballen, dan zette ik altijd die plaat op voor vooral een paar liedjes, 15 years bijvoorbeeld. Dat een keer keihard te laten gaan, dan moet ik helemaal klaar voor daarna te gaan voetballen.
0: Mazzel tof. Mijn zoon heeft ook van die nummers voor de basket. Ik moet die dan in de auto opzetten, dan moeten de raampjes naar beneden en dan zijn die inderdaad klaar om te gaan spelen. Maar bij jou was dat dus Leveling the Land van de Levelers. Ik ga 15 years gewoon draaien, hè. Dan kunnen jullie dat meeschrijven over de hele trein. Oké?
2: Okay? Ja, dat is fantastisch. Dank u wel, Annelie.
0: Een hele fijne dag in Antwerpen. Dag, Pascal.
2: Ja, bedankt. Bye.

15 years van de Levelers uit het album Leveling the Land. En er zijn toch nog wel wat mensen die het voorbeeld van Pascal gaan volgen en daarop gaan stemmen voor onze Willy al de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
6: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen. Al maar meer verpleegkundigen in woonzorgcentra doen dat als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Dat aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd. Maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
17: Het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
16: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immoteker Finoteker. HLN-beursexpert Pascal Pape legt uit hoe het komt.
18: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
16: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China ook beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
13: Willy,
19: Music Matters.
13: Classics, Annelies Orie.

Steve Alstenka aan de New Wave 100, een andere lijst die wij elk jaar doen. John Fox en Underpass, de lijst van de 100 beste New Wave Classics. Het volgende nummer staat op een van mijn favoriete platen uit de jaren 90, namelijk op Throwing Copper van Live. Dit is Selling the Drama.

probeer jou zo steady mogelijk af te zetten bij 1 uur, zodat Ewijn je de rest van de middag tot en met 4 uur kan entertainen. En daarna is het weer aan Shalini van de Langeberg. En ze heeft festivaltickets. En nee, niet zomaar festivaltickets. Het zijn duo-combi-VIP-tickets voor Grensrock. Dus als je graag met een kava in de backstage wil gaan hangen daar, dan

0: OMD en Electricity. Zometeen ga ik iemand draaien die op zondag 6 september twee concerten gaat spelen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, omdat zijn plaat Melancholy and the Infinite Sadness 30 jaar oud is.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen. It's gonna

0: music matters.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
8: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
8: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama, dank u!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
13: JBC!
12: Voorwaarden op jbc.be.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
15: Koop lokaal. Voilà.
14: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
16: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
17: If you got a problem.
16: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
17: I can help.
16: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Is dat stuurt Julien in de Willy app. Je hoorde Ready for the Floor van Hotship. En ik had je nog één nummer uit dit beloofd.
1: Album van de week.
0: Vandaag is het dan exact 25 jaar geleden dat The Green Album, die derde plaat van Weezer, uitkwam. Hoe heb ik die eigenlijk leren kennen? Wel, via mijn man. Die nam die altijd mee op cd als wij op surfreis gingen. En we hebben die zodanig veel gehoord dat ik verliefd ben geworden op de plaat. En uiteindelijk ook nog meer op de man, want een van de nummers uit The Green Album is onze openingsdans geworden. En je vraagt je misschien af, hè, kun je echt dansen, samen dansen op Weezer? Wel ja, dat gaat op Island in the Sun. En als je bewijs wil, dat vind je op mijn Instagram.
1: Classics. Annelies Orrie.

0: One of These Nights van de Eagles. En het is hier nog lang niet gedaan met de classics. Straks krijg je nog Tom Petty na R.E.M.
1: Willy presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl. Music matters.
2: Willy. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code
4: Yellow! Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
10: Music matters.

Refugee van Tom Petty en de Heartbreakers. Ondertussen krijg ik een foto binnen van een brownie. En Sonja zegt, ik ga nu voor de lunch lekker nog een stukje eten, want ik wil ook heel graag mijn gewicht in vinyl winnen, maar met mijn 59 kilo ga ik misschien niet zo ver komen. Elk stukje brownie dat mij kan helpen, dat speel ik binnen. Ja, dat is een goede tactiek.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for life.
1: Green for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
6: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
5: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
7: De reden is heel duidelijk, hè? Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
5: De stijging aan zelfstandige werknemers is te wijten aan het nijpende tekort aan vaste werkkrachten in de sector. Wie op dit moment een reis naar Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
8: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
5: Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat hij eigenlijk dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Vanmiddag bewolkt met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En volgende week begint wel nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
3: Music matters. Classics. Annelies Orie.

Angie van de Rolling Stones. Toch een van de mooiste nummers die ze gemaakt hebben. Maar deze vrijdagmiddag vraagt ook om een beetje poeier in je gat. En At The Drive-In komt daarvoor zorgen. Yes.

Kitty van The Presidents of the United States of America. Ja, dat is een classic die ik recent terug ontdekt heb, dankzij de kettingrocker. Vandaag gaan we niet kettingrocken, mag niet van Roos. Ze is op vakantie en zegt, sorry, dat is iets tussen ons, Annelies. Niet met Iwijn, niet met Giel, niet met niemand.

0: Mocht dit niet zo'n leuk liedje zijn, ik zou het nooit draaien. Is niet echt respectvol naar radiomensen. All My Radio van The Selector. Zometeen dan krijg je Travis en The Scene na elkaar.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because no Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Maar eerst 4 uurtje, hè.
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
11: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
15: Really? Music matters.

blauw van de scene. En het is vrijdagmiddag. Nog 3 dagen weekend voor de boeg voor veel mensen. Dat vraagt om een klein feestje. Wie beter dan Hot Hot Heat om daarvoor te zorgen? Dit is

Sign of the Times van Prince. En niet vergeten, straks dan is er Shalini tussen 4 en 7. En zij heeft duo combi VIP-tickets voor Grensrock. Dus als je zin hebt om daar een beetje te gaan VIP'en...

0: G-Cell Sanctuary van The Cult, dat staat op de plaat Love, kwam uit in 1985, mijn geboortejaar, heel toevallig. En dat stond vorig jaar op nummer 419 in de Willy Album 500. En over die lijst gesproken, je hebt nog een dikke 5 uur om te stemmen. Daarna is het schluss finito gedaan, dan is er niks meer aan te doen. Maandag dan hoor je hoe jij precies gestemd hebt.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
6: Ah.
5: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
8: Nee, Marieke wel.
7: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
10: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Classics. Annelies Orrie.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Ja!
3: Carrefour.
5: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamil gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
7: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
6: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
8: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
6: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspar heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
9: Music matters. De moeilijkheid aan dit kenwijsje is dat ik er niks
10: Iwijn Segers
9: tussen krijg. Onmogelijk. Maar misschien moet ik gewoon meer mijn best doen. Ik geef nog even mee dat Mexicano's en curryworsten mijn lievelingssnack zijn bij de frituur.

ze zijn beide zeker van hun stuk. Eerst kreeg je Elbow met Grounds for Divorce. Redenen om te scheiden dus. En dan Lenny Kravitz, die dat eigenlijk overruled. Die Grounds for Divorce met zijn Let Love Rule. De waarheid zal zoals steeds in het midden liggen.

komt Stupid Girl eraan. Daar ga ik mij niet over uitspreken. Dat is voor rekening van Garbage zelf. Die komen trouwens naar ons land op 13 juni. In het OLT in Antwerpen. Prachtige locatie om die Shirley Manson en haar band aan het werk te zien. Garbage.

Ze komen. Garbage op 13 juni naar het OLT in Antwerpen. Ik vermoed dat vele Willy-luisteraars daar naartoe gaan. Dus misschien tot dan. Ik heb nog een streepje Trigger Finger voor u. En we gaan daarna door met gitaren van het hoogste niveau door maestro Jimi Hendrix.

0: Daily presents Dynamo Metal Fest. Het grootste metal festival van Nederland. Van 14 tot en met 16 augustus. Met onder meer Halloween, In Flames, Godsmack, Slaughter to Prevail. En Lamb of God. Tickets en info, dynamometalfest.nl.
1: Really. Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
1: Nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
9: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
8: met een wel heel bijzondere bagage.
9: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
8: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
9: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
8: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
9: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
10: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
0: Music Matters. Iwijn Segers.

Kaiser Chiefs en oh my god, er is iets na 13:30 op je Willy. Ik heb een gloednieuw nummer van het trio Illa voor u. Ik denk toch dat het nog een trio is, hè? Misschien is er al iemand bijgekomen. Laat maar weten wat jullie van deze nieuwe Illa vinden. In My Heart is de titel. De single gaat over doorzetten, ook als er stukjes in je hart ontbreken.

Oké. De nieuwe Illa. In My Heart. En jullie vinden het allemaal stuk voor stuk uitstekend. Dus voilà, die zit in onze playlist. Proficiat, Illa. We gaan dan even 30 jaar terug in de tijd, als het niet stoort. Met Beck. And where it's at. I've got 2 turntables and a microphone. Zou hij het dan over mij hebben? Of over alle DJ's ter wereld? Ik hoop het ten zeerste.

0: meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Profel.
10: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
13: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
16: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
18: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

Madness, die komen op zaterdag 11 juli, Vlaamse feestdag, naar het Cactus Festival in Brugge. En dat is zo goed als uitverkocht, zag ik net. Je zal je moeten rappen om de ska-pop-rockers te kunnen zien die al meer dan 40 jaar op het podium staan. Hè? Een goede raad, doe dat stap voor stap. Dan kom je er wel. One Step Beyond was dat. Dit is Muscle Museum van Muse. Zij houden van de... Because music matters, denk ik dan. Daarna krijgt u ook nog Coldplay. Ja, het is zo'n vrijdag. 14:15 op je Willy.

Het WK komt eraan en dan wil iedereen een anthem op het publiek loslaten. Helaas geraken ze niet over Mondiale, Pintje Hale. Of de Rode Duivels gaan naar Mexico. Laat staan dat ze het niveau van Go West naar het Westen dus halen. De voetbalbond heeft wel zijn best gedaan. Ze halen het cultnummer Ale Ale van Ale Ale onder het stof. Een belpop classic waarbij de papa van Angèle de basgitaar speelde. En het is niet Angèle geworden die het liedje mag zingen, maar wel die andere telg van de familie, Romeo Elvis. Omdat die jongen niet onbesproken is, hebben ze er Sylvie Kreusch naast gezet. Goeie zet, denk ik. Ik ga met jullie eens volledig naar luisteren. Kiss the Grass heet de bewerking.

Ik vind het net zoals Vicky niet zo slecht. Maar Vicky vraagt, wat heeft het met voetbal te maken? Wel, Vicky, ik ga je dat uitleggen. In het voetbalstadion roept men al eens allee, allee. Vandaar, en het was ooit ook een liedje van de band Allee, Allee. De Brusselse band Allee, Allee. En Wim vraagt zich af, is de bassist niet de vader van Romeo Elvis? Ja, dat heb ik daarnet verteld, hè, Wim. Maar jullie moeten beter luisteren, denk ik. Ofwel praat ik enorm onduidelijk, dat kan ook. Of misschien geef ik te veel nuttige uitleg mee. Dat kan allemaal. Thierry vindt het een belachelijk nummer voor België. Oké. Ja, ik vind het allemaal meevallen. Maar ik denk toch nog steeds aan Go West, hè. Zullen daar op trein wel witte lijnen zijn? Over witte lijnen gesproken, ik heb wat cocaïne voor u van Clapton. Om ons te verdoven voor wie in de war was met die Kiss the Grass. Allee, allee. Toch worden we wereldkampioen.

0: Milano, tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot €5.000 elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
10: Amai, het is echt eenvoudig.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar €5.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Willy.
15: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag.
18: On a Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, notre capitaine Youri Tielemans et Romelu Lukaku.
17: Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal 26 spelers. Naast degene die je al hoorde, mogen ook Axel Witsel, Hans Van Aken, Zeno De Bast en Charlotte De Ketelaar mee. Doelman Mats Sels, Luis Openda, Romeo Lavia en Nathan De Kat blijven thuis. Toch wel een paar verrassingen, zegt voetbalanalist Gilles De Bilde.
19: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang geeft. Heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, kijk naar Penders, daar is ook geen Mats Sels bijvoorbeeld. En dus ook Matthias Fernandez Pardo. Dus het zijn allemaal jongens die uitkomen in die Ligue 1 en op die manier toch een plaats hebben afgedwongen.
17: Het WK voetbal gaat dit jaar door in Mexico, Canada en de VS. Het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van €10 miljoen. Mogelijk worden er ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van €5 op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft twee Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De twee maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
20: Vivi, music matters.
15: Iwijn Segers.

Eerst Androgyne uit de UK, dan hebben we het over Suede en hun debuutalbum met Animal Nitrate. En dan ook wat Androgyne uit eigen land met Customs en hun Rex. Hikpai bezingt dan weer het meest androgyne rockicoon dat we hadden, David Bowie. Dus we blijven in het thema. Ik zal dat nog even herhalen, dat thema. Androgyne.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Music Matters.
11: Willy.
10: Iwijn Segers.

Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Helaas leidt onze grote muzikale held, de mijne toch, Mauro Pawlowski, aan jongdementie en daar is niet veel aan te doen. Gelukkig ligt er nog veel muziek van Mauro op de stapel en die zullen blijven, dat zal blijven uitgebracht worden de komende jaren. Dit is er al eentje op zijn gekende sexy wijze, Maintained Love.

In Excess. The Original Sin. Hoe zit dat nu nog met Lola Young? Is ze nog depri of hoogsensitief of lactose intolerant? Ik weet het niet, maar ik hoop dat ze terug muziek aan het maken is, want ik kan dat wel smaken. Ja, best te pruimen. Ook deze Wish You Were Dead.

0: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten.

0: zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Daarnet werd hij nog bezongen door het Hollandse Hikpai. Dit was de man zelf, Bowie, met Ziggy Stardust. Ik heb Supergrass, maar ook Betty serveert voor u klaarstaan. Straks meer over Betty. Ja, daar praat ik graag over. Sun hits the sky.

Zoals ik zei, ik ga het over Betty Serveert hebben, hè, na deze van Supergrass, Sun Hits the Sky. Er komt namelijk een documentaire over de indie rockband Betty Serveert uit Nederland, die al meer dan 30 jaar op het podium staan en in de jaren 90 in Amerika onder andere toerde met Counting Crows en Buffalo Tom. Er valt heel wat over te vertellen. Dat kan ook door u eigenlijk, want de makers die zijn op zoek naar verhalen over Betty Serveert. Wanneer je ze hebt gezien, wat ze met je doen. Muzikaal dan, hè. Je moet maar eens surfen naar bettyserveert.com. En dan kan je jezelf aanmelden. Die docu zal pas in 2027 te zien zijn, maar dan weet u dat nu al. Deze Ray Ray Rain komt uit hun moeilijke tweede album, zoals dat heet. Ik vind het zelf hun beste. Lamprey, zo heet dat album. Tot straks met Talking Heads en The Beaches. En ook nog Mumford & Sons voor het nieuws. Maar eerst dus Betty Serveert.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Krevel. Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
8: Het is vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
7: De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. En op 15 juni openen de Duivels hun WK dan tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn nu al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op amper 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margrethe is geopereerd aan haar hart, dat meldt het Deense Hof. Margrethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86 en stelt het goed, horen we. De koningin zal wel nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. En ook de dagen erna nog wisselvallig.
0: Music Matters. Iwijn Segers.

Ja, deze van Talking Heads doet me denken aan de film Nerds. Uit mijn kinderjaren. Je weet wel, de American Pie van de jaren 80, die film Nerds. Revenge of the Nerds, dat is het. Daarvan zijn helaas al twee legendarische personages overleden. De oppernerd, maar ook een van zijn tegenhangers. Met de bijnaam Ogre. Die acteur overleed een paar dagen geleden nog maar. Daarom moest ik eraan denken. En de Talking Heads verzorgde met Burning Down the House, onder andere, de soundtrack. Misschien toch een film om nog eens opnieuw te zien, hè? Denk ik, hè?

moeten ze dan toch iets afmaken, hè? Die Unfinished Sympathy. Uit 1991, Massive Attack. Zal ook wel in de album 500 van Willy staan. Die volgende week begint, hè. Je kan nog tot vanavond 6 uur stemmen. De Ting Tings zorgen altijd voor wat vrolijke bokkensprongen in de namiddag. Shut up and let me go.

The Ting Tings and Shut Up and Let Me Go. Annelies vierde deze week 25 jaar. De Green Album van Weezer, dat is het derde album, maar opnieuw met de producer Rick Ocasek, die de Blue Album heeft geproduced. Maar de jongens hebben ook nieuw werk uit. Shine Again. Klinkt redelijk oldschool. En zo hebben we het graag. Straks The Doors en Admiral Freebie. Maar eerst dus Weezer.

0: Billy Wheeler truitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy. Music Matters.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.

De single van Admiral Freebie, Q&A with Myself, die ook het nieuwe album Raw Fun aankondigde. De Admiraal leverde een echt rockalbum af. En voor de liefhebbers die dat nog niet in huis hebben of die hem de afgelopen maanden nog niet live hebben zien optreden met die songs, er zijn nog kansen in de zomer. AdmiralFreebie.be. Daar moet je zijn. Dit is Star Sailor.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Opgelet, Luminous heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

kwam er geen film van Iels. Omdat hij al heel veel heeft meegemaakt, hè. Mensen verloren en zo. En toch prettige muziek blijft maken. Folle Fair. Hey man, now you're really living. We gaan wat verder terug in de tijd naar de Throwing Muses. Wist jij trouwens dat Tanya Donnelly van Belly ook nog bij Throwing Muses heeft gespeeld? Helaas niet op dit prachtig nummertje, Bright Yellow Gun.

De bekentenis van Dave Grohl op muziek gezet. Hè? De bekentenis dat hij jarenlang een affaire had. En hij zat dus onder haar. Under You van de Foo Fighters. Dit is Brian Ferry. Het is weliswaar een cover. Ik hoop dat jullie het nu begrijpen wat ik zeg. Want als ik dingen zeg, wordt het blijkbaar niet altijd opgenomen. Door de luisteraar. Of niet gehoord. Misschien moet ik luider praten.

Eagles of Death Metal, Save a Prayer. Volgende week is het album 500. Dat betekent telkens twee nummers van een favoriete plaat van jullie. Want jullie kunnen nog stemmen tot 6 uur. Ik laat jullie nu in de goede handen van Shalini met The Dandy Warhols. En zij heeft, ik kijk even in haar playlist, alleen maar goede platen mee. Ik had niet anders verwacht.

0: Willy presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 4 uur.
9: Een goede middag. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
10: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft, ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is, dat dit nog op vandaag gebruikt wordt. Dit kan dus wel niet.
9: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
0: Willy, music matters.
11: Ella, welkom in de Willy Weekend Crew.
0: Shalini van de Langenberg.
11: Goeie vibes en topmuziek verzekerd deze vrijdag. Met nu de editors.

0: De nacht is van ons, de vrijdag ook. En claim voor het gemak maar ineens heel het weekend hoor. Komt goed met Willy. Goedemiddag.
1: Willy.
2: Music matters.
0: Met een beetje chance zit je vandaag al op dag 2 van je verlengde weekend. En voor mij is het ook een speciale deze vrijdag. Want ik zit officieel op T-minus 2 dagen voor mijn 35ste verjaardag. Die staat zondag op de planning. Maar ik vier het nu al, omdat ik nu natuurlijk bij jullie zit met 3 uur topmuziek. Een lading suggesties voor de album 500 de komende 3 uren. En door een paar pizzakken onder jullie ook te trakteren op VIP-tickets voor Grensrock. In Free Willy, straks is dat om 16:45. Blijf maar plakken deze middag dus. Het wordt een pre-party met ferme decibels. Arcade Fire nu. Everything.

0: is een bad moon on the rise volgens CCR, maar ik heb toch maar schoon Dimi zijn dag gemaakt met Arcade Fire daarnet. Maar dan heb ik goed nieuws voor u, Dimi.
1: De Willy Album 500.
0: Want die voorliefde voor goede vibes doet mij vermoeden dat ook de Album 500 helemaal uw ding gaat zijn. Vanaf komende maandag. En dan gaat ook het komende uur uw vrijdagkriebels alleen maar de hoogte in worden gejaagd. Want tot nu, we zijn nog maar een kwartiertje bezig natuurlijk, maar tot nu heb ik alleen nog maar nummers gedraaid of artiesten gedraaid die vorig jaar in de Album 500 stonden. En dat doe ik nog het hele uur lang. De lijst is dat, de Album 500, waarin we de beste platen aller tijden oplijsten bij Willy. En waar je dus nog tot 6 uur vanavond op kan stemmen. Tot dan geef ik stemadvies met nu de nummer 404 uit die lijst. Die is voor Royal Blood. Het is Lights Out.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Music Matters. Willy.

gaat mee. Je hebt mijn hart, lieve Willys. Want er komen hier al wat vroegtijdige wensen binnenwaaien in de Willy-app voor mijn 35e verjaardag zondag. Waarvoor dank. Je kunt er alleen maar van profiteren, want ik ben het die de cadeautjes uitdeelt vandaag. Met VIP-tickets voor Grensrock straks, met heel veel album 50 suggesties, met zometeen ook de ultieme album 500 favoriet van mijn Willy-collega Iwijn Segers. Daar ga ik hem op tracteren. Ik hoop dat hij nog aan het luisteren is. En ook zo meteen het nummer dat mijn overwinning heeft opgeleverd in Hitster Bingo. Nieuwe ontdekking komt er zo meteen aan. Eerst de nummer 438 uit de album 500 van vorig jaar. Mag gerust een pakje hoger, deze track.

chili, Willy, want dan draait Ultieme Slekker Iwijn Segers voor u de perfecte luilakker liederen die perfect passen bij uw peignoir en wilde ochtendcoiffure. Hij is dus eigenlijk wel zowat de referentie als het aankomt op slekker songs. En hij wilde ook op de valreep nog een suggestie doen voor die stembus sluit straks om 6:00. En ik kom hem dan zeer graag tegemoet. Dit is Iwijn zijn ultieme favoriet voor de album 500. Vorig jaar stond het album Harvest op de 34ste plaats in de lijst. Maar Iwijn gunt hem nog wel wat plekken hoger, deze Neil Young.

toch een goede smaak, hè? Onze nieuwe Wijn Segers. Zijn ultieme favoriet voor de album 500 die maandag begint. Neil Young en All The Man. Meteen gevolgd ook door het nummer dat mij de winst heeft opgeleverd in Hitster Bingo afgelopen weekend. Hitster Bingo, dat is een muzikaal gezelschapsspelletje dat ik als vroegverjaarscadeautje heb gekregen. En waarbij je dus onder andere zo snel mogelijk muziek moet herkennen. Maar jongens, dan is het heerlijk hoor, om muziek, rockmuziek vooral, geserveerd te krijgen als radiomaker. Onklopbaar ben ik dan. Als het rockmuziek is, pop ga ik af als een gieter. Maar hier dus, winst dankzij de Rolling Stones.

0: Uit de duizend en meezingbaar tot in het oneindige. Uw weekend is gemaakt bij Willy met de Rolling Stones en Sympathy for the Devil. Ik stel uw stembanden nog extra op de proef zometeen met Guns N' Roses en Franz Ferdinand onderweg.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michel, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
5: Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

voelen dat het vrijdag is. Met de rok door uw boksen. Die u doet tintelen van de top van uw tenen tot aan uw headbangend hoofd. Met in de wachtrij om uw weekend op gang te trekken nu een recordbrekende band. Want Spotify viert zijn 20ste verjaardag door met officiële recordlijstjes te strooien deze dagen. Blijkt dat de Arctic Monkeys met AM een van de meest gestreamde albums ooit hebben gemaakt. Vrij zeker dus dat ik hier wat Willys goedgezind mee maak. Why'd you only call me when you're high?

Ik had het daarnet over Hitster Bingo, een gezelschapsspel waarbij je muzikale kennis kan testen en tonen. Maar eigenlijk heb je dat spel zelfs niet per se nodig om dat te doen deze vrijdag. Als jij ook goed bent in snel muziek herkennen, dan is het zometeen uw moment de gloire. Want na 5 uur deel ik VIP-tickets uit voor Grensrock. En daarvoor draai ik een artiest uit de line-up. Dus ik zou zeggen, ga hem nu al eens checken, de line-up, en score subiet uw VIP-ticketjes. Dat is rond 4:15 ongeveer. We gaan richting het nieuws van 5 met Prince. Dit is Controversy.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Krevel.
4: Pas, shot en goal.
5: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
8: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Het is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer erkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
7: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
9: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbonnen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
7: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld. Onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
10: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
7: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
11: Music matters. Geen zon, dit verlengde weekend.
0: Shalini van de

Een banquet van beats geserveerd door Block Party. Nog meer feest onderweg met Two Door Cinema Club, die de jubilee van hun debuutplaat Tourist History gaan vieren binnenkort met een tournee volgend jaar. Maandag 1 februari, dan kan je Tourist History integraal horen in het Koninklijk Circus in Brussel. Met mogelijk ook wat nieuwe grief dat ze nu aan het teasen zijn. In afwachting daarvan vieren we met een classic van Two Door Cinema Club na Steeler's Wheel, Stuck in the Middle.

0: circus in Brussel en nu al in de oortjes van Karel, die zijn gras aan het maaien is op het ritme van Two Door Cinema Club. Talk!
1: Willy. Music matters.
0: Maar Karel, zet het grasmachine misschien een secondje af voor de Free Willy van vandaag, want dat is de moeite. Wat heb ik uit te delen vandaag? VIP-tickets voor Grensrock. Dat is een gratis... Ja, oké, ik weet dat het onlogisch klinkt om een gratis prijs weg te geven, maar wacht, het wordt beter. Want dat is een gratis festival, maar jij kan daar als VIP naartoe. Dus een festival op 26 en 27 juni in Park ter Wallen in Menen, met onder andere op de line-up Admiral Freebie, Jasper Steverlink, Alice May, Wijf, Boskat, nog een hele hoop andere mooie namen. Een familiefestival waar jij dus als VIP naartoe kan. Wat wil dat zeggen, VIP? Buiten het feit dat jij een zeer belangrijke Willy wordt, krijg je dus een VIP-ticket voor twee personen dat je toegang geeft tot de VIP-ruimte op vrijdag en op zaterdag. Enkel toegankelijk ook voor VIPs, dus je bent zeer belangrijk. En dan krijg je uiteraard nog snacks, hapjes, drankjes, drankkaart erbij, de hele reut met uit. Enfin, jij wordt een, eigenlijk moet ik zeggen, een VIP, een very important Willy, dat weekend, die dag. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel, nu even je Willy-app openzweren, want ik start een plaat. En het is zo simpel als mij zeggen wie zingt die plaat of wie is de artiest, welke band hoor je aan het werk om dat ticket te scoren. Ik had het daarnet al over hitster, het gezelschapsspel waarbij je je muzikale kennis moet bewijzen. En wel, het is dat, maar dan voor een VIP-ticket naar Grensrock op 26 en 27 juni. De vraag is simpel. Wie hoor je nu? Zwier je Willy app open en laat het mij weten voor tickets voor Grensrock.

0: Jullie zouden heel goed zijn om hits ermee te spelen, zeg. Heel veel scherpe Willys met het juiste antwoord in de Willy-app. Die dus duidelijk ook de grens willen opzoeken om Daan mee te pikken die op de line-up staat van dat festival. Je krijgt een berichtje van mij als je bij de eerste players was om de player te herkennen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.

aan te wachten op een girl like you. Terwijl ik aan het wachten ben op hun komst. 36 dagen nog voor zijn tourbus parkeren in Dessel om te headlinen op Graspop. Een slordige 50 kilometer verder en een week later staat deze band dan weer op Werchter Parklife. Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: uit. Het is maar dat we weten hoeveel kruiwagens dat we moeten fixen voor dat album 500.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: je Adeno voor Willy, uw gewicht.
1: De Willy Album 500.
0: Ja, dat is normaal gezien niet iets waar we per se naar vragen of waar we per se mee in geïnteresseerd zijn bij Willy. Maakt niet uit welke size je bent, maar specifiek voor de Album 500 eigenlijk wel. Want maandag 18 mei beginnen we weer aan die ongelooflijk mooie lijst. De Album 500, dat is een lijst waarin we de beste platen aller tijden oplijsten bij Willy in 500 schone nummertjes. Specifiek zijn dat ook nog eens dubbele nummers. Dus je krijgt eigenlijk 2 platen per album. Heel tof, heel mooi. En het beste moet nog komen, want tijdens die Album 500 maak je kans om je eigen gewicht te winnen in vinyl. En geloof mij, dat is niet weinig. We hebben een vinylteller geïnstalleerd op onze website. Dus als je wil weten hoeveel vinylplaten jij waard bent, dan moet je dat vooral eens even gaan opzoeken. Ik heb het met mijn gewicht gedaan. Ik zou met mijn gewicht ruim 383 platen cadeau krijgen. Dat is bijna 2 meter aan platen, dus dat is groter dan ik zelf ben. 3 kruiwagens heb ik daarvoor nodig of 20 verhuisdozen. Pak dat je dan wel wat muziek in huis hebt. Dus je kan het voor jezelf ook doen. Even je gewicht gaan vanillefyen, zeg maar, met de vinylteller op onze website, willy.radio. En als je daar toch bent, ja, dan zou ik ineens ook even je top 3 nog doorgeven, of je top 5 of je top 10. Want binnen exact 10 minuten sluit die stembus. Doe er je winst mee, zou ik zeggen. Dat gevecht met de weegschaal wordt voor 1 keer een feest dankzij de Album 500.

is een van de weinige nummers die ik het voorbije uur heb gedraaid die niet in de album 500 stonden vorig jaar. Dus als je nu denkt, hoe kan dat? Dan moet je vooral nu ook nog even rappen naar de website om dat onrecht te corrigeren. De raconteurs en Now That You're Gone bij Willy. Ondertussen krijg je hier ook de trotse vinylgewichten doorgestuurd van een aantal Willys. Steve die zou exact 500 platen kunnen scoren met zijn gewicht, zegt hij. En Dieter beweert dat hem er exact 666 waard is. Dat zou ik wel heel goed en symbolisch vinden als rocker. Enfin, boodschap is duidelijk. Nu nog snel stemmen. Binnen 4 minuten sluit de stembus voor de album 500. We'll be right back.

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Als venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strijk!
8: Nu exclusief op streams.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
13: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en de videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
12: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rakenklappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. En er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vrelinks.
14: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
12: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Journaliste Caroline van Nune.
15: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
12: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden. Ook begin volgende week nog buien. Vanaf donderdag wordt het zonniger en ook warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
16: Welkom bij Willy, aan de start van je weekend.
0: Shalini van de Langenberg.
16: Of schootjes al verwegen. We bricoleren er iets moois van deze vrijdag met

Vrijdagavond, 15 mei. We zijn met moeite de 6 uur gepasseerd. En ik krijg hier al een reminder doorgestuurd in de Willy-app. Of ik zeker voldoende tijd voorzie voor een verzoekje straks als afsluiter. Ja, ja, het is goed, jongens. Want gisteren kwamen er suggesties binnen die ja, dik de 10 minuten aantikten. En dat past dan eigenlijk al niet meer in de planning. Maar dus ja, voor alle duidelijkheid, het is genoteerd. Straks gaan we opnieuw afsluiten met uw ultieme Willy Weekendplaat. Voordat dan uiteindelijk Cedric er nog de best songs in de wereld aan vastplakt. Maar tenzij iemand de Matthäus Passie van Bach wil aanvragen of zo, hebben we met 3 kwartier, denk ik, nog ruim voldoende speling om een verzoekje te fixen voor 7 uur. Maar denk er wel gerust al eens over na, hè? Terwijl ik nog wat mentale voorbereiding voorzie voor die album 500 vanaf maandag door uw boxen. Voor de volgende artiest gaan we naar een nieuweling die vorig jaar nieuw binnenkwam in de lijst. Wegens nog maar net komen piepen aan het muziekfirmament. Op nummer 471 stond hij met zijn plaat 17 Going Under, Sam Fender en Hypersonic Missiles.

mochtje jouw vrijdag aan het spenderen zijn door alvast je volgende verlof te plannen. Goed nieuws, er is een citytrip tip opgedoken deze week voor fans van de Fab Four. Volgend jaar opent in Londen een museum volledig gewijd aan de Beatles. En dan hoor ik u al denken, maar jongske, daarvoor gaat het toch naar Liverpool zeker? En ik spreek u niet helemaal tegen. Maar het wordt geen of-of, maar een en-en-verhaal, denk ik. Want wat er zo cool is aan dat toekomstige museum, is dat het gebouwd wordt op Savile Row No. 3. Oftewel, Apple Core, het gebouw waar de Beatles hun allerlaatste concert ooit hebben gegeven op het dak. 7 verdiepingen gaan er worden gewijd aan Paul, John, Ringo en George. Ik hou het alvast in de gaten voor volgend jaar. Hier komen ze aangevlogen in je vrijdag, de Fab Four. Back in the USSR is dit van de Beatles.

0: We reizen terug van de USSR naar Lokeren, waar ze vermoedelijk nu al dranghekken aan het plaatsen zijn om de hitse menigte te handhaven die deze zomer plat gaat voor Lenny Kravitz. Oefenen op wekelijk knietjes doen we zo meteen al met American Woman.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
3: met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W+-leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Wienerberger.
8: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2+1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Code Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt? Een heel jaar?
12: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
14: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.

heb hier een kruiwagen aan classics laten leveren, want alleen het beste is goed genoeg om u in het beste gemoed door of richting dat weekend te loodsen bij Willy. Daarvoor zet ik de Beastie Boys in, zometeen, sowieso. Graag geziene gasten in de Willy-avondspits. En de man die zoveel wazige verhalen over een van zijn bekendste nummers de wereld heeft ingestuurd, dat er een wietplant naar vernoemd is. Legendarisch. Zowel de origine als de plaat als de man. Jimi Hendrix is dit. Purple Haze.

0: goede vraag van de BB's. Wat wilt je eigenlijk deze vrijdag? De Beastie Boys hebben we bij deze gehad, maar welk andere gezelschap is nog welkom of zelfs hoogst noodzakelijk om uw vrijdag te vervolledigen? Dat is mijn vraag. What you want? Jij beslist waarmee we er samen uitgaan voor Cédric de Boîtier overneemt met zijn best songs in the world. Dus kom maar door in de Willy-app en dan stuur ik nog wat potentiële headliners de hort op om u te kunnen trakteren. Zometeen. Kom maar door.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Music matters. Really? Music matters.

Ik had kunnen weten dat als ik zei wat marge te geven voor jullie goestingsjes, dat je er het meest ging uitpuren wat maar kon. Geef ze een hand en ze pakken een been, meneer. Nee, maar het is niet waar. Beloofd is beloofd. Ik sluit af met één van jullie favorietjes. En daar zijn we ruim 9 minuten zoet mee. Jesus of Suburbia.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters.
1: Willy. Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioene op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account. Met de woorden: niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoogen van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
5: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
4: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn. Mensen mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De 3e is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een 2e kreeg rakenklappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen, met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e rit zegebeet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden. En op maandag en dinsdag nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
6: There he goes. One of God's own prototypes. High-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live. Too rare to die.
7: This song is in the world. City.
8: Goedenavond, beste vrienden van de muziek. En welkom bij Best Songs in the World, de Blue Special, naar aanleiding van Blue Speer. We gaan beginnen met een gouden ouwe, Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy.

0: goed, hè. Goeie blues is ongelooflijk goed natuurlijk. Little Walter, Blue and Lonesome. Dus zoals ik al zei, de Blues Special naar aanleiding van Blues Speer, dat 22, 23 en 24 mei door gaat gaan volgende week. En ik heb hier, zoals ieder jaar, daar ben ik heel blij mee, de twee organisatoren bij me zitten. Jan Bas.
1: Dag Cedric.
0: En Tim Schreurs.
2: Hey Cedric.
0: Alles goed jongens?
2: Ja, zeker.
0: Ziet er weer goed uit, hè?
1: Oh jongen, het weer gaat super worden, hè, voorlopig.
0: Het weer gaat goed zijn, de line-up is goed.
1: Ja, we gaan er niet jinxen, maar voorlopig ziet het er wel heel goed uit.
0: Ik kijk er weer heel hard naar uit. Voor alle duidelijkheid, Tim Schreurs, jij doet de programmatie.
2: Klopt.
0: En Jan Bas, jij doet...
1: Zo weinig mogelijk.
0: Maar jij doet voornamelijk de...
1: Ik doe de partners en de VIP en die, de leuke dingen.
0: Is dat zwaar? Is dat leuke dingen? Mij lijkt het dat Tim Schreurs de leuke job heeft, de bands boeken.
1: Boah, dat weet ik niet. Dat zal ook wel wat zijn kantjes hebben, denk ik. Zo, met die boeken samenwerken en zo. Maar god, ja, bij ons de VIP, we hebben goede partners en zo, dus dat is wel plezant.
0: Ja, ja. Want ja... bands boeken voor het bluesfestival, ik kan een kat noemen. Het wordt moeilijker, denk ik. De echte oude bluesmannen. Maar jullie zijn ook wat breder gegaan. Wat denk ik wel een goed idee is, een paar jaar geleden.
2: Ja, ik denk dat wij daar een mix in hebben gevonden. En die formule werkt wel tussen traditionele blues en ook van echt de rode lijnen opzoeken en soms er ook overgaan zelfs. Dus...
0: Maar dat was ook nodig, denk ik. Want jullie hebben het festival eigenlijk gered, denk ik, een paar jaar geleden. Klopt dat als ik dat zo zeg?
2: Ja, het was ook daadwerkelijk failliet, hè.
0: Het was failliet.
2: Het was eigenlijk gedaan.
0: Oké. Okay.
2: Ja. En toen hadden ik en Jan het lumineuze idee om, om er iets mee te doen.
0: En dat is onder 5 jaar geleden, denk ik?
2: Dit is de 5e editie.
0: Dit is de 5e editie. Ja. En nog altijd vol, hè. Het is weer bijna uitverkocht, denk ik.
2: Echt de laatste kaarten zijn we nu aan het verkopen. Dus het ziet er naar uit dat we weer een full house gaan hebben.
0: Prachtig. Misschien deze aflevering nog wat kan helpen.
1: Ik vrees het, maar we zullen het proberen.
0: We gaan eens kijken. We gaan natuurlijk gewoon heel veel goede blues draaien. Oud en nieuw, maar ook die affiche gaan we eens bekijken. Ik heb hier de Seed Sniffers klaarstaan. Die spelen op vrijdag. Dat is de gratis dag. Hoe noemt dat Peerse feesten dan?
2: Ja, Peerse feesten.
0: Dat is gratis voor iedereen?
2: Voor iedereen.
0: Ook als je niet van Peer bent.
2: Van ver buiten Peer zelfs.
1: Dat blijft een grote onduidelijkheid.
0: Daarom dat ik het aan kan.
1: Ja, nee. Maar dat is effectief als zet je van Brussel of weet ik voor waar. Iedereen is welkom op een Peerse feesten, ja.
0: Grandioos. En dan gaan we eens luisteren naar, ik vind een van de beste Belgische bands in het roots genre. De Seed Sniffers. Dit zijn ze met Loudmouth.

0: Rock and Roller, de nieuwe plaat van Cleo, Mixed Emotions. Een van de headliners op Blue Spear dit jaar. Ik weet niet of hem de zaterdag of zondag speelt. Jongens, jullie weten dat wel.
1: Saturday.
0: Ik moet eerlijk toegeven, Cleo, de naam zei mij helemaal niks, maar die heeft dus wel blijkbaar een gigantische hit gehad. En ik ga hem niet draaien, ik ga hem ook niet zingen. Maar Jan, hoe gaat dat bekend nummer weer van Cleo?
1: Way down we go, go, go. Zoiets toch,
0: nee? Way down we go, go. Ik herken het al. Mega hit.
1: Een mega hit, ja. Maar het gekke is, iedereen kent Cleo van zijn mega hit, maar eigenlijk is dat heel straf wat hij van muziek maakt.
0: Ja, zeker. Ik heb de nieuwe plaat geluisterd. Mixed Emotions is te gek. En er spelen nog wel goede ontdekkingen. Dat vind ik altijd wel fijn. Een festival waar ik dingen kan ontdekken naast gevestigde waarden. Bijvoorbeeld hier de volgende. Betty Smith. Vertel me daar eens iets over. Hoe is daar bij terecht gekomen? Dat is uw job, hè, Tim?
2: Ja, dat is mijn job, ja. Ik wou net nog zeggen over dat partnership, wat Jan dan doet en ik programmeren. Ja. Hij zegt een leuke job, dus Jan haalt eigenlijk het geld binnen en ik geef het uit. Dat is, dat is een beetje de vrouw.
1: Dat is de goede samenwerking.
2: Ja, eigenlijk via internet is ooit tegengekomen.
0: Mm-hmm.
2: Solmedam. Ja, van chic, van echt chic.
0: Ja, dus jij boekt ook gewoon soms puur vanuit het hart. Ja. Gewoon fuck it, ik weet niet of dat kaarten verkoopt, ik heb geen idee, maar ik vind het goed en ik denk dat het past op mijn festival, dus ik boek het.
2: Grotendeels wel. We hebben eigenlijk een paar de kanonnen, eigenlijk, zoals we ze noemen, die de kaarten moeten verkopen.
0: Uh-huh.
2: En de rest merken ook dat ons publiek ook nieuwe dingen wil leren kennen en daarvoor ook van naar Blue Spear komt. Dus dat zijn we eigenlijk ook verplicht om te doen.
0: Ja. Ja, dat is goed.
2: En Bette Smit is daar.
0: En van waar is ze?
2: New York.
0: Ah, okay. Ja. En is op toeren dan? Of doet je dat soms op bands, gewoon voor ene show overvliegen van die toestanden?
2: De helft van de affiche, ja.
0: Is waar?
2: Nee, de helft niet, maar toch zijn er toch ieder jaar een paar bij. Dus Cleo komt ook exclusief. Dat is ook de enige show in Europa zelfs.
0: Oké.
2: Okay. Ik denk dat ze een paar weken daarna op tour gaan in Amerika.
0: Ja.
2: Bette Smit komt ook voor 1 of 2 shows, 3 shows, zoiets. Ja,
0: ja want het is, ik denk dat het wel moeilijker is voor bluesartiesten, want dat zijn echt wel meer roots, blues, soul. Veel festivals zijn er natuurlijk niet. Hè? Gelijk Blue Spear is het enigste festival in Vlaanderen van dat kaliber dat gewoon roots, blues voornamelijk programmeert.
2: Ja, ik denk dat voor die bands wij het enigste festival zijn waar dat ze voor bijna 8000 mensen kunnen spelen per dag. Ja,
0: ja mooi.
2: Dus, maar het leeft nog wel, want uiteindelijk ziet je dat die mannen ook wel, of die vrouwen in dit geval, wel etelijke keren per jaar naar Europa en ook België aandoen. Daar is wel het publiek voor.
0: Mm-hmm. Ik denk dat het chic is dat fans van bijvoorbeeld een Portland, die er ook speelt, die gaan iets nieuws herkennen. En mensen die voor misschien echt voor meer de blues gaan, ook groepen gelijk Portland gaan leren kennen.
2: Ja, dat is de wisselwerking. Dat is ook het idee dat we direct hadden. En dat is onze interpretatie van de blues een nieuw leven te geven.
0: Mm-hmm.
2: Van, we geven traditionele bluesbands de kans voor een groot podium te staan. Ja. En we leren eigenlijk ook mannen die voor Daan of Portland of... Ja. Andere jaren hebben we nog zo van die uitspattingen, like Levels en Hedda Nova. We leren die eigenlijk ook de blues kennen.
0: Ja.
2: En aanverwanten, en soul, en rockabilly, en noem maar op.
0: Prachtig, we gaan luisteren. I'm a Sinner, Betty Smith.

0: Jake Buck met Zombieland, ook een van die headliners. We konden ook zijn grote hit draaien, want hij heeft er wel een gigantische gehad ooit. Maar wie dit programma kent, weet dat dat niet nodig is. Jake Buck, superster, hè, jongens, de Bluespeer. Niet? Zeg een superster?
1: Ik vind het wel, ja. Absoluut.
0: Ja, toch, hè?
1: Zeer blij mee.
0: Zijn die mannen soms moeilijk? Kom, een beetje roddelen. Maak je die soms stress, supersterren, of denken wij dat allemaal verkeerd?
2: Dat weet ik u volgende week te zeggen.
0: Ja, maar je hebt er toch nogal gehad?
2: Ah, ik dacht over Jake Buck zelf. Nee, eigenlijk valt dat heel goed mee.
0: Ja? Nog geen uitspattingen gehad?
2: Nee.
0: Want ik ga zelfs wel eens naar de geschiedenis van Bluespeer. En daar zijn wel goede verhalen over, denk ik.
2: Ja, ja.
0: Die oude Blue Charles.
2: Daar kun je een boek over schrijven, dat is ook gedaan. Dus.
0: Dat is gedaan, dat is juist. hier gaan we nog iets draaien wat ik niet kende, eerlijk gezegd. Eli Paperboy Reed.
1: Ah, supergoede.
0: Ja, vertel waarom.
1: Well, ik heb die heeft al zo'n Bluespeer gespeeld. 10 jaar geleden, denk ik zelfs al. En toen was ik daar nog gewoon bezoeker. En ik herinner mij de optreden nog heel goed. Die combineert zo soul met gospel. En wat weet nog allemaal, een heel coole stem ook. Die doet ook iets met die nummers. Zo. Ja. Dat is niet zo echt zo van, ik ga hier gewoon wat blues doen of zo. Mm-hmm. Die maakt er wel zijn eigen ding van.
0: Maar toch nog een jong artiest nog, of niet?
1: Ja, maar toen was hij nog echt een broekventje, hè, toen hij daar stond. Okay. Maar toen was ik al helemaal omvergeblazen. Had ook een hele coole band bij. Ik herinner het me nog zo. Dus ik ben wel heel blij dat Tim die heeft teruggehaald. Want dat is echt wel, dat gaat wel ene zijn om eruit te kijken. Ja.
0: Oké, we gaan eens luisteren. Eli Paperboy Reed, Nobody But Me.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
5: Nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Voor ons, Profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
8: Profil.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Tomorrow Gone Be Too Late van C.W. Stone King. Het klinkt alsof het iets is uit de jaren 40 of 50, maar het is eigenlijk vrij recent. Australische muzikant, als ik me niet vergis, die nog eens een keer op tour komt na zeer lange tijd. En ik kijk er enorm hard naar uit. Een beetje een legende in de underground wel, die C.W. Stone King en mannen.
1: Ja.
0: Ja, oké, okay, goed. Ja.
1: Nee, daar zijn we eigenlijk al een paar jaar achter aan het hengelen.
0: Ja.
1: En dat is eindelijk gelukt. Originele bezettingen ook, dit jaar met...
0: Hij komt met band.
1: Hij speelt
0: vaak alleen ook, hè?
1: Ja, hij komt met band.
0: Ah,
1: en hij
0: denkt
1: met tuba, xylofoon, ik weet niet wat er allemaal bij is.
2: Ja, en wie weet, wel materiaal voor een chapelle ook, hè, zo'n dude.
0: Dat is absoluut iets voor een kapelletje, voor de luisteraars die niet weten. Jullie hebben dan eigenlijk een soort van derde podium, als ik dat mag zeggen, geïntroduceerd vorig jaar, denk ik.
2: Ja.
0: Dus op dat terrein van Blue Spear staat een oud kapelletje.
2: Een middeleeuwse kapel. En dat is van de kerkfabriek. En we zijn er eigenlijk al van jaar één vragende partij van, mogen we dat gebruiken?
0: Ja.
2: Maar in het begin waren ze daar niet wantrouwig, maar ze hadden zoiets van, we willen eerst eens zien wat jullie doen. En, want we moesten het eerste jaar, ik vergeet het nooit. Ja, zet dat maar goed af met hekwerk, dat niemand tegen die kapel gaat pissen. En dan weet ik allemaal.
0: Ja.
2: Maar goed, na het verloop van jaren werd het duidelijk dat wij een braaf publiek hebben.
0: Een beschaafd publiek, absoluut.
2: Tot 12 uur 's nachts.
0: Ja.
2: En nu, sinds vorig jaar, hebben we dan toestemming gekregen om daar eigenlijk een derde podium in te richten. En dat is eigenlijk een luisterpodium. Ja, je weet het zelf ook eens eerlijk, want jij bent daar eigenlijk de gastheer van het weekend.
0: Ja, ik ben gevraagd door jullie. Dat vind ik heel fijn om daar een beetje te presenteren. En ik heb daar ongelooflijke goede optredens gezien vorig jaar. Dat was echt
2: dat gebeurt
0: insane.
2: Maar niet, denk ik. Hè? Omdat je zo, dat is ook maar voor een beperkt publiek. Ik denk dat er 40 man in kan. Hè?
1: Ja, 40 mensen.
0: 40 man.
2: Ja, dus dat is ook aanschuiven. We werken niet met een ticketsysteem of zo. Dus iedereen op terrein kan die kans hebben om daar te staan. Maar dan moet je de moeite doen om in een wachtrij te gaan staan.
0: Inderdaad.
2: Maar dus die mensen die daar dan zitten, dat zijn ook de echte muziekliefhebbers. Dus je voelt dan dat sfeerken ook wel hangen in die kapel.
0: En... Ja, dat is waar, zeker. Maar ik heb ook mensen daar zien aan staan schuiven. Om ze dachten van, ja, er is even niks te doen op het hoofdpodium. Ik ga eens kijken wat hier gebeurt.
2: Mm-hmm.
0: En Poky Lafarge bijvoorbeeld. Dat is niet voor iedereen een grote naam. Dat weet iedereen. Maar die heeft daar alleen gespeeld. En dat was tot tranen toe. Hè.
2: Ja,
0: over mensen die nooit hadden gezien. Dat was fenomenaal. Dus aan de luisteraars die naar Blue Spear gaan, hou het goed in de gaten, dat kleine kapelletje. Dat gaat er heel gezellig zijn. Volgende waar ik het ook nog over wil hebben, want dat heeft te maken met het volgende nummer dat wij gaan draaien. Veel vrouwen die daar spelen op Blue Spear altijd. En veel goede gitaristen, godverdomme. Vorig jaar Samantha Fish, of Fisher. Holy shit man, die kan spelen. Maar dat is dus blijkbaar wel een ding in de blues scene. Vrouwen die gewoon iedereen naar huis speelt op de gitaar. What the fuck.
2: Dat is zo'n typisch ding in de blueswereld. Ja. Ik denk ook wel dat je in de blueswereld als vrouw zijnde ook wel heel snel wordt opgehemeld. Hè. Dat vindt iedereen leuk natuurlijk, als er een vrouw is die fantastisch goed gitaar kan spelen. Dus die krijgen ook wel onmiddellijk wat meer kansen, lijkt mij.
0: Ja, maar het is ook gewoon een goede shit. Ja, godverdomme,
2: nee, man. Zo bedoel ik het zeker niet. Hè. Maar, we proberen er ook, of Tim probeert daar ook wel elk jaar een goede mix in te zoeken met versus mannen en vrouwen.
0: Ja, ja.
2: Om iedereen
0: fantastisch.
2: Daar een kans te geven.
0: Ja, goede gitaristen, daar heb ik sowieso een grote liefde voor, dat weet iedereen. Maar we gaan luisteren naar Joanne Shaw Taylor, die gaat komen met I Got

0: woman chicken in her.
1: Chicken in the Corn van Brushy One String. En de legende wil dat hij ook gewoon speelde met een gitaar met één snaar. Is dat waar, jongens?
2: Dat is waar.
1: Dat is waar.
2: Ja, ik denk dat hij ondertussen ook nog met één tand heeft ook. Dus.
1: Eén tand.
2: Dus ik denk dat hem ook van naam kan veranderen.
1: Oké, okay, Brushy One Tooth. Ja, te gek van die dingen. Hè. Dat zit je toch ook... Nee, dat vind ik ook fijn aan blues festivals en roots dingen. Daar komt je nog wel eens van die toestanden tegen. Hè. Met alle respect naar Werchter en Pukkelpop. Daar zit je niet veel van die instrumenten. Het is straks al C.W. Stone King. Dat gaat met xylofoon en tuba zijn en met die toestanden. Dat vind ik ook fijn aan zo'n festival. Zijn dat soms dan ook dingen die je moet gaan zoeken? Vraag ik me af. Want ik weet, ieder groot festival staan zo van die backline-toestanden. Hè? Een gitaarremp, een drum. Maar had je het al gehad dat je zo gekke shit moet gaan zoeken?
2: Ja, Jan had nog een snaar liggen.
1: Ah ja, oké, okay, gelukkig.
2: Nee, ja. Dat weet ik eigenlijk niet goed, als hij zelfs een gitaar meepakt of niet.
1: Nee, maar zo, ja. De genre waar veel andere instrumenten ook gebruikt worden, dat je nou nooit zoiets moet gaan zoeken of zo, weet ik veel.
3: Tja, wij werken zo samen met een backline-firma. Die moet dat dan maar...
1: Die moet dat dan maar doen. Dat is oké, dat is niet voor jullie te doen dan.
3: Ja, okay. Soms zijn er...

0: al zoals dingen waarbij we in onze eigen kring ook naar gaan zoeken. Maar normaal gezien heeft zo'n backline firma de meeste dingen wel voorhanden.
1: Ja, het meest courant heb je wel.
2: En ik kwam een beetje roddelen. Hè, jong. Wat is het gekste dat gooien op een rider in moeten zetten? Zo, een taart waar een geit uit springt of zo. Ik bedoel ook letterlijk het dier. Hè. Nog niks. Kom jongens, vertel eens wat.
1: Ja, dat jaar dat de Sore Losers speelde.
2: Oh, garm, de Sore Losers. Wie vroeg een pintje nog garm? En het was alweer van dat.
0: Die begonnen zelf bier te tappen en zo.
2: Ja, kijk, we hebben zelfs geholpen in de backstage. Zo erg is het. Die waren zo erg is het.
0: Dat is waar.
1: En een privé-toog van was het.
0: Ja, dat is waar. Ja, want de kantine was niet goed genoeg, dat weet ik nog.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee, ik denk niet dat we eigenlijk in die muziekwereld... Zelden van die wilde verhalen, zo, het moeten blauwe M&M's zijn of zo van die zever. Maar daar hebben we eigenlijk bij ons niet weinig last van, ja. We proberen ook altijd wat er staat te regelen. Want een happy artiest is natuurlijk,
2: natuurlijk
0: een goede show. Natuurlijk. En je moet die mensen verzorgen. Maar er zijn geen buitensporige eisen, zover als ik mij kan herinneren tot nu toe.
1: Ik weet dat onze productieverantwoordelijke Kurt, die is wel allergisch als ze sigaretten vragen. Die kun je zelf in een nachtwinkel gaan halen.
2: Ja, maar dat is niet waar, hè. Nu moet ik wel even een lans breken voor de rockende muzikant. Je bent een buitenlander, je zit op tour. En je komt ergens aan, ja, begin maar te zoeken, hè.
1: Ja, maar het zijn ook vaak niet de buitenlanders die dat vragen.
2: Ja, dat is oké, dat is kwatsch. Oké, dat begrijp ik ook wel dat dat zever is.
1: Maar goed, dan doen we dat ook wel.
2: Dan doe je dat ook wel, hè. Sympathieke jongens die jullie zijn. De volgende die ik heb klaarstaan is ook wel een bekende naam. Israel Nash.
0: Ja, persoonlijke held. Ik vind dat fantastische muziek, hè.
2: Ja. Ook niet echt blues,
0: nee,
2: hè?
0: Nee, helemaal niet zelfs. Want wij hebben daar, ik denk, een jaar geleden het voorprogramma van gedaan in de muziekgieterij in Maastricht, was dat toen zeker. Ik vind dat keigoed. Hij heeft zo van die Neil Young invloeden ook en zo.
2: Ja, ik vind zelfs bij momenten Pink Floyd.
0: Ja, er is een hele goede mix. Ja, ik vind dat een hele straffe artiest. Dus ik ook weer hetzelfde heel blij dat er die is.
2: Ja, we gaan luisteren naar Rain Plans. Nummer duurt iets langer dan 7 minuten, maar is zo fucking goed. Ik vind gewoon dat we dat hier moeten draaien. Israel Nash, Rain Plans.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
15: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
18: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
17: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Sila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn er afgesloten. Het is niet duidelijk hoe de cobra daar beland is. Het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Ze hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede. Met daarop, dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs zonder aanvaller Michailo Cvetkovic doen. Hij is 3 weken geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: De headliner van zondag, waar heel veel mensen naar uitkijken. De Scabs reunited, als met Little Lady. De Scabs zijn terug en staan exclusief ook, denk ik, op Blue Spear. Spelen niet heel veel festivals, hè?
1: De enigste in Limburg.
0: De enigste in Limburg.
1: Ja.
0: En dat is iets waar ik persoonlijk ook heel erg naar uitkijk. Met een kameraad en belachelijk goede gitarist. Fabio Canini, ook partner bij Jan Bas, bij Sloper.
2: Ja, Fabio is echt
0: is een machine, hè?
2: De man ook om dit te doen, denk ik.
0: Ja, dat is de juiste man op de juiste plaats.
2: Ze hadden niemand beter kunnen vinden dan Fabio. Pas perfect in dat heel plaatje ook. Eerlijk gezegd,
0: 100%.
2: Fenomenale gitarist. Ja. Tik verdient dat hij dat mag doen.
0: Absoluut. Iedereen is super trots op Fabio dat hij dat gaat doen. Zeker wij allemaal. En het past zo goed. En dan gaat het een knallende set worden. Hè.
2: Ja, ik heb gehoord van heel veel mensen in de AB dat het echt wel spot-on is. Goede lichtshow. Alles op een naam. Het is een grote band. Er zit een Hammond bij. Backing vocals bij. Het is echt wel een goede band, goede lichtshow. Goeie nummers.
0: Veel goede nummers, hè.
2: De Scabs is gewoon erg goed ondertussen al een beetje, hè. Ze mogen dat toch al bijna beginnen zien, toch?
0: Ja, dat vind ik wel, absoluut.
2: Dus ja, dat is, ik noem dat thuiskomen. Zo'n band als thuiskomen op Blue Spear.
0: Ja, en zeker omdat de toetsenman Patrick Kuivers heeft ook een band met Blue Spear, uiteraard. Die is ook van Peer, hè?
1: Is van Hecht.
0: Of
1: Axel. Dat is risky business.
0: Dat is risky business.
2: De kooie te van Limburg.
0: Ik neem mijn woorden terug. Right, ik heb hier nog de James Hunter 6 klaarstaan. Daar kijk ik ook heel hard naar uit. Nieuwe plaat is denk ik zelfs geproduced door Dan Auerbach van de Black Keys. Is uitgekomen op Easy Eye. Black Keys. Ik blijf het iedere keer zeggen. Dat is toch een band die zo de Blue Spear moet komen spelen. Nou, jongens.
1: Ja, we gaan het aan James vragen om het te regelen.
0: Is dat, want ze gaan nu op tour. Ik denk niet dat de periode nu uitkomt, maar dat is een dure band, zeker. Jij weet dat misschien. Je moet niks zeggen, hè, maar dat is duur, hè?
1: Dat gaat duur zijn.
0: Ja.
1: En dat is ook een lichtshow van hier tot de...
2: Ja, die hebben zo'n laadwolf en zo.
1: Ik weet zelfs niet of wij dat productioneel zouden aankunnen, maar ik denk wel dat onze droom is om dat soort bands op peer te halen.
0: Dat is wel nog de bedoeling om te groeien. Je hebt niet zoiets van, dit is te gek, fijn, zo, hop. Dat heb je 10.000 man per dag of zoiets.
1: Ja, een 8,5 is maximum, dan top af.
0: Goed.
1: Ja.
0: Maar wilt je groeien nog?
2: Maar dat is niet van groeien, maar groeien in de zin van die bands willen ontvangen. Ja. Ik geloof daar wel in dat we met die 8 per dag, dat we dat zouden financieel aankunnen, daar niet van. Hè, als we nog wat kunnen blijven werken, like we nu aan het werken zijn. En dat hoeft daarom niet uit. Dan ben je ook gegarandeerd zeker dat het dat de pool pants vol gaat zitten.
0: Ja.
2: Maar groeien in de zin van we willen nog meer volk op dat terrein, dat hoeft voor ons niet, denk ik. Ik denk dat wij, like we het nu hebben...
0: Het is super gezellig, hè?
2: Ja, dat het voor ons een ideaal scenario is. Maar ja, goed, wat de toekomst geeft, je weet dat nooit.
1: Ja, op zich is de capaciteit die we nu hebben een vorst nationale. Dus
0: ja, dat is ook niet slecht,
1: We kunnen wel wat bands aan. Nee, ja. Als we dit kunnen, deze positie, als we het zo mogen noemen, die we hebben kunnen behouden, dan zijn we heel tevreden. Ja. Dan denk ik dat het festival nog heel veel mooie jaren voor de boeg heeft.
0: Natuurlijk. En je hebt wel al één toevoeging gedaan nog dit jaar, denk ik. Je hebt een speciaal bierentent.
2: Ja, dat hoort thuis op Blue Spear.
0: Maar dat was er niet, hè?
2: Nee.
1: We vertapten dat wel, maar nu hebben we echt een speciaal oude café zijn we aan het nabouwen. Met kikkertafel en, lokale en speciale bieren.
0: Ja, heel goed idee. Heel goed idee.
2: Dat kan een bom zijn, sowieso. Ja.
0: Oh, jee.
1: Heel gevaarlijk
0: idee.
2: Ik ga er niet langs, alleszins.
0: Nee. We gaan luisteren naar die James Hunter 6 met Here and Now.

0: Toch een van de bekendste gitaristen die dat weekend op Blue Spear gaat staan. En een man met zijn eigen signature serie bij Fender gitaren. Dan weet je dat je een grote bent. Robert Cray met I'll Guess I'll Never Know. Maar man, Robert Cray in huis halen, dat is toch alweer een prestatie, of niet?
1: Ja, dat is een legende.
0: Dat is een legende.
1: Een absolute legende.
0: Ja, want die is ook niet meer van de jongsten ondertussen, hè?
1: Naar blues termen wel. Nee, een frisse 70er, denk ik.
0: Een frisse 70er? Ja, oké. Shit, man. Maar dat trekt toch veel volk, denk ik niet. Daar zijn de bluespressen dan toch wel heel blij mee, hè, als zo in komt.
2: Ja, en het is al de... Ik weet niet, de hoeveelste keer komt hij bij ons?
1: Vijf of zes.
2: De vijf of zes.
0: De eerste keer dat jullie het...
1: Nee, de tweede keer.
0: Ah, is waar? Oké. Ik heb wat gemist.
2: Nee, maar ja, dat is gewoon zo. Als je zo in als die door Europa kruist, ja, dan moeten we die gewoon boeken.
0: Dat vind ik ook.
2: Al is dat volgend jaar opnieuw, dan doe je dat misschien opnieuw. Maar dat zijn zo van die bands en legendes. Ja, als je de kans krijgt, moet je dat boeken.
0: En hij sluit hem af? Nee, hè?
1: Nee, hij speelt net voor de Scabs.
0: Ah ja, oké. Maar ja, misschien op zo'n leeftijd ook dat wel handiger is. Veel van die oude artiesten wil ook niet meer te laat spelen, hè. Dat is toch gewoon zo?
1: Nee, dat klopt ook. Dat klopt. En we vonden de Scabs... We vinden het heel chic dat we een Belgische afsluiter hebben voor Blue Spear. Een Belgische headliner.
0: Inderdaad, te gek. Ja. Dus ja, ze komen niet meer van de jongste spelen. Dat vind ik goed, maar ook wel heel jongeren komen nog spelen. De Zack Schulze. Hoe zeg je dat?
2: Zack Schulze Gang.
0: Jong bluesmannen. Vertel ons maar van waar komen die? Die kennen het niet.
1: Dat zijn Britten.
0: Oké.
1: Britten, denk ik.
0: Maar twintigers of zo, denk
1: zoiets,
0: ik.
1: Vooraan twintigers.
0: Ja.
1: Toen ik het de eerste keer hoorde, dat ik Rory Gallagher of zo hoorde.
0: Qua gitaar?
1: Ja,
0: lijkt het daar wel een beetje op, ja.
1: Ja, onze open op vrijdag, onze eerste band, dat gaat wel direct de toon zetten, denk ik.
0: Geweldig.
2: Alle wax uit de oren en hoppakee.
0: We gaan luisteren. Zack Schulze Gang met High Roller.

0: Born Under a Bad Sign. Zeg mannen, en blues festivals organiseren. Onmiddellijk zeggen, nu gewoon, noem de drie koningen op.
1: Albert King, B.B. King en...
0: Freddie King, sorry. Juist op tijd,
1: Godverdomme,
0: heel goed. Ja, de Three Kings, dat was Albert King natuurlijk met Born Under a Bad Sign. We gaan nog eens even in de geschiedenis duiken zo, van de Bluespeer, een geweldig festival. Want kan niet alles draaien van deze fiche. Ik bedoel, gelijk Daan en Portland, dat ken, die komen nog op de radio. Daar moeten we hier niet over gaan uitweiden. Hè. Rory Gallagher, heeft hij er ooit gespeeld?
2: Denk het niet, hè.
0: Nee. Die heeft overal gespeeld.
1: Er zijn er een paar wel door het mazen van de
0: netje.
1: Like bijvoorbeeld Aretha Franklin en zo. Like Albert King, waar je juist aan draaide. Dat zijn er zo'n paar die, die in het verleden dat niet gelukt is. Om een of andere reden, denk ik. Ja,
3: ja, Aretha zou niet durven vliegen.
1: Ja.
0: Ah ja, oké.
3: Okay. En ik herinner me, we hebben dus een boek gemaakt over 40 jaar Blues Peer. En daar staan die verhalen in wie Peer niet heeft gehaald.
0: Oké. Okay.
3: En dat in het geval van Albert King was er iets dat er midden in het visseizoen... Dat hij aan het vliegvissen of zoiets deed. En dat hij daarom nooit in die periode naar Europa wil komen.
0: Dat ben ik chic. We gaan toch een paar van die blueskrakers draaien. Ook al hebben ze er niet gespeeld. Deze kan niet ontbreken in een bluesaflevering. Rory Gallagher met Tattooed Lady.

60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voor.

0: Got My Mojo Working van Muddy Waters. Je luistert nog altijd naar de Blue Spear Special. 22, 23 en 24 mei. En ik heb hier nog altijd de twee organisatoren bij me gezet. Hè. Tim en Jan. Zeg jongens, met de blues. Je zit nog allebei toch hè? Redelijk jong. En zo'n liefde voor blues. Je zit ook allebei van Peer, hè?
1: Ja, we zijn alle twee van Peer.
0: En je bent daarvoor jullie het overgenomen hebben ook vaste bezoeker geweest.
1: Ja, ik kom daar al van mijn 12 of zo, denk ik, dat ik daar vaste bezoeker was. De vorige organisator, Michel Daniels, die nam onze papa had een bouwbedrijf.
0: Ja.
1: En die had zo'n camion met een kraan op. En
0: okay.
1: Michel die vroeg dan altijd, mogen wij die camion lenen in die periode? Dat was dan in die tijd nog bouwverlof.
0: Ja.
1: En dan konden die daar eigenlijk werk mee zetten en zo. En dan kregen we in ruil altijd VIP-kaarten.
0: Ah, ja.
1: Dus ik ging daar al van heel jongs af aan naartoe. Dus ja, voor mij is er dat wel met de paplepel ingeven. Ik heb natuurlijk ook meer dan 10 jaar in de bluesband gespeeld ook.
0: Rusty Root.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat zit bij mij wel diep verankerd, ja, die bluesmuziek.
0: Prachtig. En zijn een van de coolste dingen die je gezien hebt daar, hoogtepunten? Of de top?
1: Van alle, eigenlijk hoogtepunten om andere redenen. Like bijvoorbeeld, ik heb ooit Rod Piazza gezien. Dat was een hoogtepunt omdat hij, toen in die tijd was ik nog jong, en die kwam met zijn mondharmonica midden in het volk staan. Hey, dat had ik nog nooit gezien. Ja. Die was dus alleen met zijn mondharmonica, ook zonder micro nog. Hè.
0: Ah, ja, okay.
1: Heel die tent stond daar rond, dik feest. B.B. King, 2 keren gezien. Van Morrison, dat hij daar de togen liet dicht doen. Hè. Dat stond in zijn contract.
0: Geen bier tijdens de show.
1: Dat stond zo in het contract. Zo van, kijk, als ik speel, mag er geen bier getapt worden. Dus die kreeg daar een fluitconcert van je welste.
0: Hoe lang heeft het geduurd?
1: Ja, 3 nummers of zo. En toen had hij... Ja, hij vroeg dan constant... Hij was om een keer aan het babbelen met iemand. Van, was hier toch eigenlijk aan de hand? En die legde dan uit. Van, ja, we hebben de togen dicht gedaan. Hè, zoals het in het contract staat. En toen heeft hij wel gezegd van... Ja, what the fuck? Doe die maar terug open. En,
0: ja, een Belgje bier geven. Ja, een bluesfestival. Dat is wel ho, man.
1: En om een keer zo... toen hadden ze van die schermen, hè, met videoschermen. Dus om de keer kwam er op dat videoscherm te staan. De togen zijn terug open.
0: Ambiance. Goeie optreden.
1: Mega goede optreden.
0: Fantastisch.
1: Alles terug oké. Okay. Iedereen weer happy. Ja.
0: Geweldig.
1: Dus ik zeg, ja, ik heb er zoveel hoogtepunten gezien, maar het varieert gewoon over het heeft niet altijd muzikaal iets te maken. Mm-hmm. Het kan ook,
0: ja, tuurlijk.
1: Kan over andere dingen gaan. Maar er zijn altijd op Bluespeer hoogtepunten. Ja, dat is gewoon zo. Dat is wat gezegd. Ja, ja. Het is een ontdekkingsfestival ook. En soms word je gewoon weggeblazen door iets wat je niet verwacht.
0: Ja, zeker. En voor u, Tim, zijn er een hoogtepunt zo, dat je kunt herinneren van dat heb ik gezien daar. Dat was insane.
2: Ik weet dat ik het eerste wat ik daar ooit gezien heb, dat me echt is bijgebleven, was Gary Moore. Ik zat toen zo heel fel in de periode. Rock Wouwberg organiseerde ik toen. Ja. Dus dat was... daar kennen we elkaar van. Ja. Wapper, Killbots, noem maar op.
0: Ja,
2: die
0: meer het hardere genre.
2: Ja, en ik hoorde Gary Moore. En die heeft eigenlijk op zijn manier iets gedaan met die oude bluesgasten, zijn muziek. En dat was voor mij zo de crossover van... Oh, ja. Toen bestaat ook nog... toen ben ik dat gaan luisteren. Dus dat is eigenlijk... Hetgeen dat me echt heel hard is bijgebleven. De optreden van Gary Moore. En ook die sfeer in die tent toen, dat was elektriciteit... En dat vind ik chic dat we dat nu nog altijd hebben. Zo. Het publiek in Peer liegt niet. Het heeft nooit gelogen.

0: Albert, de Iceman Collins met Icepick. En ook, ook een bluesspeler speelt ooit, begin jaren 90. Jan Bas zal hem waarschijnlijk gezien hebben, maar is het vergeten.
1: Ik vergeet nogal snel iets. Ja, maar dat heeft met andere dingen te maken.
0: Ja, dat zal wel zijn.
1: Met de special beer bar en zo.
0: Natuurlijk, hebben we 12,5 bokken tijd. Dat kan een peer natuurlijk allemaal. Trouwens, over kinderen en bier gesproken. Onder de 18 is het gratis.
2: Ja.
0: Prachtig. Drinken natuurlijk niet, dat was een grapje.
2: Nee, dat is niet gratis, dat is betaald.
0: Ja. Zo is ook niet goed om je kinderen te laten drinken en luisteraars. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar wat geweldig. Onder de 18, hup, mee binnen.
2: Ja.
0: Dat was fijn om te weten. Sprongen zijn er ook sprinkelstelen.
2: Nee, wij hebben wel ander. Wij hebben echt grote pakken strooi waar die mannen op kunnen spelen.
0: Is het waar? Je hebt er eigenlijk over nagedacht?
2: Ja.
0: Oh, te gek.
2: Ja. En eigenlijk zijn het hangmatten om rustig in te liggen. Maar dat is een soort, Jan, met wat kunnen we dat vergelijken? Katapult geworden.
0: Ja, oké. Dus kunnen de kinderen wegschieten op terrein. Geweldig. Wow, ja,
1: maar ook die strooibalen, hè, dat is één dag en daar schiet geen hol meer van over.
0: Ah, ja, oké. Dus dan, alleen de vrijdag heb je daar plezier van.
1: Ja, en dan ligt daar gewoon vol met stro over.
0: Prachtig toch, hè.
1: Ja, laat die mannen zich maar amuseren. Weet je, die min 18 ook, dat is een doordachte keuze. Een van onze medewerkers die zei, ja, mijn zoon is, of die wordt 18. Maar wat is eigenlijk het verschil, zei hij, van 16 of 18? Die werkt nog altijd niet, hè. Die moet nog altijd naar school, die heeft nog altijd geen geld.
0: Tuurlijk.
1: Waarom is die grens 16? En ja, Tim ook, ja, over het nadenken. Ja, eigenlijk is het zo. En ja, wij willen die verjonging hebben, dus laat ze maar allemaal komen.
0: Fantastisch.
1: Die moeten dat toch leren kennen, toch niet?
2: Dat was eigenlijk mijn zoon die dat zei.
1: Ah, okay. Ja, jij bent de medewerker, Tim.
0: Geweldig festival, hè. Dat is toch fijn. Ze moesten er meer zijn. Hè. Right, met dus, we moeten nog niet alleen de muziek luisteren. R.L. Burnside, Going Down South.

0: Aangevraagd door Jan Bas zelf. BB King met How Blue Can You Get? Live in Cook County Jail. En dan zit het er bijna op, jongens. Heel veel bedankt om langs te komen.
1: Graag gedaan. Dank dat we langs mochten komen.
0: Natuurlijk. Ik ga weer te zijn in het kapelletje.
1: Ja, niet alleen in het kapelletje, hè.
0: Ik ga ook draaien, inderdaad. Just Alessio en ik doen de Best Songs in the World DJ-set zaterdag. Ja. Maar het is wel laat, hè? 1 uur of wat?
1: Ja, man, dat gaat toch vol bak feest zijn.
0: Ja.
1: En dan is het voor Tim en mij ook eens leuk, want dan is ons werk een beetje afgerond. Kunnen we ook wel gaan wat dansen?
0: Dat is goed.
1: Doen we graag, wij twee, wat dansen.
0: Ja. En wij draaien van 1 tot 1:30, hè?
2: 1:30 tot 2. Doet je ook verzoekjes?
0: Natuurlijk draaien wij verzoekjes.
1: Oké, zal straks een lijstje.
0: Het zal niet alleen blues zijn, hè. Het is de bedoeling dat we daar gewoon die tent een beetje laten knallen, hè, denk ik.
2: Tony Fruity van Little Richard.
0: Ah, dat is goed. Dat zal ik draaien, dat is goed.
1: Komt trouwens nog een collega van jullie, van Willy.
0: Inderdaad.
1: De enige echte Stijn Beuris gaat onze, hoe noem je zoiets?
0: De presentator?
1: De presentatie doen, ja. Dat kijken we ook wel heel erg uit. Dat gaat ook wel een ding op zijn eigen zijn, volgens ons. Dus,
0: ja, dat gaat geweldig zijn. Dus er zullen veel Willys zijn, in het publiek en op het podium.
1: Ja.
0: Heel fijn, jongens. Ik kijk er heel hard naar uit. En ik hoop dat door deze uitzending misschien toch mensen die niet heel bekend met de blues waren of dachten van dat is echt slecht, dachten van oh shit, dat is het goede shit dus. Ik ga daar gewoon naartoe gaan. Het is nog niet uitverkocht, maar het zal toch niet heel veel meer schelen, denk ik, hè?
2: Het zit er niet ver vanaf. Nee.
0: Ja, en dat is geen flauwe promopraat. Het is gewoon echt geen zever.
2: Ja, je kunt het risico nemen, maar dan mis je het misschien.
0: Ja, inderdaad. Jongens, heel veel bedankt. We gaan eruit met weer even mijn favoriete John Lee Hooker, Boogie Shillin. Voor de rest, hou je goed, lieve luisteraars. En tot volgende week.

0: ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Een goede avond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
5: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
4: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Isila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker een vijfde van de wereldwijde handel in olie en gas. En Amerikaans president Donald Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun. Dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net een nieuwe levering voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te gaan voeren tegen China. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: deze maand. De belofte van Willy. Because now Siska Siska Live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
3: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
2: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens zo'n 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goeie avond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
3: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
2: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. In de play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister volgende week naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De EU en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergeren de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde krijgen we al maar vaker te maken met korte, maar hevige buien. In play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
1: Music Matters.